bene il tempo, was him lishem quill. Hinder en een fles, was global de barre streer, gebis en oor.